Nacht van Blokje Nacht, mag me daar nog een bengen? Kan je straf nemen?